1959, Please, Mr. Jackson. Op orgel Brother Jack McDuff, bas Tommy Potter en drums Alvin Johnson. Daarna Back and Forth van Thunderbird uit 1962. Op deze compositie van Jennings en Jackson hoor je, de titel zegt het al, korte vraag- en antwoordinteracties tussen gitaar en sax. Op orgel Freddie Roach, bas Wendell Marsher, drums Frank Shee en congas Ray Barretto. Als laatste in deze uitzending Starback van het gelijknamige album uit 1968. Aan het orgel Trudy Pitts, elektronische bas Jimmy Lewis, drums Bobby Lewis en congas Victor Allende. Bill Jennings overleed in 1978 in zijn geboorteplaats Indianapolis.

0: Dit waren Bill Jennings en Willis Jackson met 633 Knock, Back and Forth en Starback. Dit was bij de concertzender ons programma Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.
1: Concertzender.nl
2: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

Dit was George Braith met Nut City, Ethelyn's Love, Cantaloupe Woman en Reuben. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, een programma over classic soul en jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio, het jazzprogramma van de Concertzender in samenwerking met Jazz Is Een Woord gemaakt. En wat je op de hoogte houdt van jazz op de scheidslijn met hip-hop, ambient, singer-songwriter, electro.
1: Nou was er vorige maand heel tragisch nieuws te lezen op internetland, zeg maar. Ik zag het ook plotsklaps staan op Facebook dat Austin Peralta opeens overleden was. En dat is een hele jonge opkomend talent op piano. Hij was 22 jaar. De reden waarom die overleden is nog steeds niet naar buiten gekomen. We hebben hem al een aantal keren gedraaid, want hij heeft heel veel gastoptredens gedaan. Onder andere bij Teeps en bij Flying Lotus. Hij komt ook uit Los Angeles. Het bijzondere aan deze pianist was dat hij zowel te gek jazz, piano, gewoon akoestische plaat opnam. En dat hij helemaal in die elektronische scene ook zat. Dus het was echt een jongen die garant stond voor de nieuwe generatie. Die gewoon die crossover maakte. Dat het eigenlijk allemaal niet zoveel uitmaakt. En om een soort eerbetoon aan deze fantastische muzikant te geven, wil ik toch een aantal tracks van hem, of wij willen dat graag doen, draaien bij Jazz Not Jazz Radio. En de eerste track heet Capricornus. En dat is een beetje een gekke titel van zijn plaat Endless Planets. En het is de akoestische versie van zijn band, de Jazz Quartet. En deze track is van Austin Peralta.

0: Ja, dit waren twee tracks van Austin Peralta. Een hele bijzondere muzikant uit de LA scene. Hij is ook te horen op de laatste Flying Lotus CD, Until the Quiet Comes. Maar waar hij ook heel bekend door is geworden, ik wil nog één track opdragen aan hem, is de plaat van Thundercat, die natuurlijk ook insloeg als een bom bij ons en bij velen. De basgitarist uit
1: The Golden Age of Apocalypse.
0: The Golden Age of Apocalypse. En daar op de track Is It Love, heet het. Is It Love is hij ook te horen met zijn sublieme keyboardspel, Austin Peralta.

0: Ja, dit was onze grote vriend uit L.A., Thundercat. Basgitarist, dat is ook wat te horen, want hij heeft een waanzinnige bassolo op deze track. Samenwerking met Austin Peralta, waar het vanavond even om draait, omdat deze pianist, 22 jaar oud, helaas is overleden op 21 november. Heel tragisch. Vandaar even dit blokje opgedragen aan hem.
1: Mooi blokje, en terecht.
0: Ja, we gaan door met onze gast die wederom hier is, Hamertje Tik.
2: Ja, hallo.
0: En die heeft ook nog weer wat frisse, leuke tracks meegenomen.
1: Wat heb je bij je, Joris?
2: Ik heb er nu eentje van Hiatus Coyote. Ik dacht dat het een Japanse groep was. Maar deze groep blijkt uit Melbourne te komen. En die komen uit 2011. En ze hebben een album uitgebracht net. En die heet Talk Tomahawk. Dus vandaar dat ik dus dacht dat het Japans was. Maar het komt uit Melbourne. Het is een future soul group based. En dit nummer wat ik wil draaien, het heet Leapfrog. Het is een heel kort, inspirerend nummer.

0: Je hoorde Aitus Coyote. Moeilijke naam, Joris.
1: Ja,
0: het album heet Talk Tomahawk. En jij draaide net een track. Hoe heet jouw track ook weer?
1: Leapfrog.
0: Leapfrog. En het ongelooflijke toeval. Wij bereiden deze show dan voor en nemen allemaal tracks mee. En de track die ik wilde gaan draaien, voordat ik wist wat jij wilde gaan draaien, was dus ook een van deze groep. Ze komen inderdaad uit Melbourne. Het is een kwartet. De zangeres heet Naipalm en dat is eigenlijk alles wat ik kon vinden. En dat had ik gevonden op mijn favoriete blog, namelijk van Anthony Valdes, waar ik het net ook al over had. Dus die is een provider van goede muziek. Maar te gek dit, heel, heel apart album.
2: Ja, het is natuurlijk ook een bandje. Het is niet één producer,
1: nee,
2: dat zei je ook net.
1: Dat is heel interessant, ja, zeker. Het is een groep, alles wordt live gespeeld. En dat hoor je ook, maar dat vind ik erg tof.
2: Hele goede sfeer. En het frappante vind ik is dat dus, wat vorige week hadden we dat ook al, dat Nieuw-Zeeland en Australië, dat daar echt heel veel nieuwe, frisse, goede muziek vandaan komt. Dus ja. Toch vind ik bijzonder.
0: Ja.
2: Ligt toch ver weg, zeg maar.
0: Zeker.
2: Relatief.
0: Ja, en af en toe komen ze hier. Electric Wire Hustle hebben we vaak gedraaid. Komt af en toe hier, maar...
1: Ja, maar ook iets als Go Tired met de wereldhit. Somebody Used to Know.
2: Ja, en Lady Six had ik een keer gedraaid. Dat bleek daar ook vandaan te komen. Dus dat is veel nieuwe, frisse muziek uit die regionen. Oceanië heet dat, geloof ik, daar.
0: Wie heeft er wat leuks?
2: Ja, ik heb wat ik wel heel grappig vond. Ik was een beetje afgehaakt bij de hip-hop en rapmuziek. Dat ik dat nog heel leuk vond, zeg maar, met Q-Tip en Tribe Called Quest in die tijd.
0: Dat is wel heel lang geleden.
2: Is lang geleden. Maar Q-Tip heeft de laatste tijd ook weer te gekke nieuwe platen uitgebracht. En dat vind ik toch heel bijzonder. Maar ik vond onlangs in mijn zoektocht naar nieuwe, frisse muziek de groep Herma Puma. Dat zijn twee rappers. Eén komt uit Engeland en één uit Philadelphia in Amerika. En die hebben Amerika. En die hebben een remix EP uitgebracht van een album wat eerder is uitgebracht. En dat album is een beetje niet echt heel verfrissend, vind ik. Maar die remix daarentegen wel. En ik vond een hele te gekke track Disposable Rappers van Herma Puma en Sensei of Soul.

0: Ja, Herma Puma en Sensei of Soul van de Syngo Remix EP.
1: Waanzinnig.
0: Disposable Rappers, zo spreek je dat uit.
1: Helemaal te gek.
0: Weer oude stijl, maar toch een beetje in frisse tijd het jasje van 2012 eroverheen, vind ik.
1: Ja, dat inspireert mij om even een track te draaien. Eigenlijk was jij aan het beurt, Joris. Maar ik breek even in de routine hoe we de tracks draaien.
2: Want nou, houd ons scherp.
1: Ik wilde ook een hip-hop track draaien. We draaien eigenlijk weinig jazz no jazz hip-hop hier. Ik weet helemaal
0: daarom.
1: Niet waarom dat is. Maar er kwam een album langs waarvan ik een track hoorde. Dat ik dacht van, hey, die moeten we draaien. Op de playlist staat 12 minuten. Maar dat gaan wij niet doen, want hij is eigenlijk opverdeeld in twee tracks van 6 minuten. Het is een gast die heet Kendrick Lamar. En ja, laten we gaan draaien. Een track die heet Sing About Me, I'm Dying of Thirst.

0: Wat een einde track. Sing About Me, I'm Dying of Thirst, Kendrick Lamar. Ik had er nog nooit voor gehoord. Jullie jongens?
1: Nee.
2: Zeker niet.
0: Ik heb het album voor de rest ook gecheckt, maar deze springt eruit. Het is een track van 12 minuten, maar we draaien hem op de helft weg, omdat er eigenlijk een andere track voor in de plaats komt. Joris, a.k.a. Ja. Hamertje Tik, wat heb jij voor ons in de aanbieding? Jij bent een groot fan van.
1: Ja, van Little Dragon. Dat is de...
0: En hoe komt dat zo?
1: Hoe dat komt? Ja, dat komt eigenlijk denk ik door de zangeres, de Yukimi Nagano, waar de half-Japanse Zweedse zangeres.
0: Want daar... ze is heel mooi.
1: Ja, ze is mooi, maar ze heeft iets aparts waar je gewoon verliefd op wordt, zeg maar.
2: Maar is ze mooier dan Gretchen Parlato? Dat is de vraag.
1: Gretchen Parlato ken ik eigenlijk niet. Oh.
0: Gretchen Parlato? Nou, dan gaan we die zo draaien, want dat is Rubens heimelijke liefde.
1: Nou, dit is... Maar Little Dragon, wist het zelf niet, is echt een band met vier mensen in totaal. En die komen uit 1996 al. En die zijn echt gevormd van de middelbare school. Dus het is meer dan de zangeres alleen. En ze hebben een hele fijne productie. Echt hele goede drummer en heel goede synth sounds.
0: En het komt uit Zweden.
1: En het komt uit Zweden, inderdaad. En
0: zij komt uit Japan, maar ze woont er geloof ik wel, hè?
1: Ja, ze is volgens mij ook half Zweeds.
0: Ja, dat zal...
1: Ze hebben nu 3 studioalbums en ze hebben nu een nieuwe single uitgebracht. Sunshine, een soort van los van iets. Dus ik denk dat het een teaser is voor hopelijk een nieuwe studioalbum. Maar dat weet ik verder ook niet. Maar dit nummer heet Sunshine.
0: Heb je ze wel eens live gezien?
1: Ik heb ze niet live gezien, maar ik heb ze wel heel vaak...
0: Vorig jaar waren ze in Paradiso, geloof ik. Hè?
1: Ja, dit jaar zelfs.
0: Dit jaar,
1: En ik kijk wel heel vaak filmpjes en dat vind ik heel goed altijd.
0: Nou, laten we gaan draaien.
1: Sunshine van Little Dragon.

0: Ja, dit was de track Sunshine van Little Dragon, meegenomen door Joris Feiertak.
1: Goeie keuze hoor.
2: Ja, mooi.
1: Vette track.
2: Little... Sunshine in the Winter.
1: Ja, Little Dragon. Ik lees net dat jij zei 1996 opgericht, maar een debuut kwam in 2006 uit. Maar ze zijn eigenlijk doorgebroken door een collab met The Gorillaz. Wist ik niet, maar ja. Leuk om even te vermelden.
2: Empire Ends.
1: Juist, kijk nou. De Connoisseur. Blij
2: ja,
1: dat je erbij
2: de Connoisseur.
1: Bent. Opgericht, maar een debuut kwam in 2006 uit. Maar ze zijn eigenlijk doorgebroken door een collab met The Gorillaz. Wist ik niet, maar ja. Leuk om even te vermelden.
2: Empire Ends.
1: Juist, kijk nou. De Connoisseur. Blij
2: ja,
1: dat je erbij
2: bent. De Connoisseur.
1: Bent.

Dat waren Monty Alexander met John's Brown Body, Dick Morgan met For Pete's Sake, Gene Harris met Uptown Sop en Ray Bryant met Brother This and Brother That. En dit was Groove in Greece, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.
2: Jazz, not jazz, not jazz.

Tot zover Frem Tunes at Chestnut Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar chestnutjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma Groove and Grease. Een programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag deel 1 van een tweedelige serie over vibrofonist Johnny Little. We beginnen met Blue Vibes.

Je hoorde Johnny Little in Blue Vibes van het gelijknamige album uit 1960. Op orgel Milton Harris, drums Albert Tutti Heath. Johnny Little, bijgenaamd Fast Hands, was bepaald geen kleine jongen op de vibrafoon. Hij kreeg zijn bijnaam omdat hij een uitzonderlijke technische bagage had. Lionel Hampton noemde hem de beste vibrafonist van de wereld. Dat is misschien een beetje veel eer voor de in 1932 in Springfield, Ohio geboren Little, die overigens wel speelde met zowel Louis Armstrong als Miles Davis. Hoe dan ook is Little nooit echt een grote naam geworden in de jazzwereld. Het komt waarschijnlijk omdat hij ook commercieel aan de weg timmerde. In een vibrafoonveld waar geniale bloemen bloeiden als oude meesters Milt Jackson en vernieuwer Bobby Hutcherson, verkeert men al snel in de luwte. De jaren 60 zijn de meest vruchtbare periode van Little, die het decennium daarvoor begonnen was als professioneel bokser en drummer. Je moest dus geen ruzie met hem krijgen. Met stokken wist Little wel raad, niet als wapen, maar als begeleiders van onder andere Ray Charles en Gene Ammons. Het ligt ongetwijfeld aan de dubbelzinnige aard van de vibrafoon als melodisch en percussie-instrument, dat vibrafonisten ook geschoolde drummers zijn of zijn geweest. Denk bijvoorbeeld ook aan onze nationale meester op de vibrafoon, Frits Landersbergen. We beginnen dit blok met Take the A-Train van Billy Strayhorn, uitgegeven op de plaat Happy Ground in 1961. Inmiddels had Little een vaste combinatie gevonden waar hij nog een reeks platen op Jazzland mee zou maken. Organist Milton Harris en drummer William Pappy Hynand. Daarna drie nummers van de plaat Nice and Easy uit 1962 met de hooglijk gewaardeerde hardbop-collega's tenorsaxofonist Johnny Griffin, pianist Bobby Timmons, bassist Sam Jones en drummer Louis Hayes. Nice and Easy is duidelijk een van Little's beste platen. Het betreft hier de nummers But Not For Me, de ballad That's All en Little 322 Wow. Little werkte in 1964 nog eenmaal samen op een plaat van Timmons, Working Out. Daarvan draaien we Trick Hips op bas, Cater Bats, drums, William Pappy Hynand.

Dat was Johnny Little met Take the A-Train, But Not For Me, That's All, 3-2-2-Wow en Trick Hips. In de jaren 60 scoorde Johnny Little een aantal hitjes. We beginnen met Moonchild van het gelijknamige album uit 1962. Little voegt aan zijn band de bassist Steve Cooper en conga-speler Ray Barretto toe. Daarna Got That Feeling uit 1963 met Mill Hinton op bas. En vervolgens zijn grootste hit, The Village Caller uit 1963 met Bob Grancho op bas, Willie Rodriguez percussie, opgevolgd door The Loop en Possum Grace van de plaat The Loop. En dat is uit 1965. We eindigen dan de uitzending met twee nummers van New and Groovy uit 1966. Eerst het deels op modaliteit gestoelde Salem, acroniem van Miles Davis, een grote held van Little. En dan tenslotte het gospelgetinte The Pulpit. Op beide tunes hoor je de voormalige bandleden van Davis, Wynton Kelly, piano, Jimmy Cobb, drums.

echte naam is gewoon Matt Cutler, maar daar kan je niet onder vinden bij Spotify. Hij heet Loon. Hij heeft een te gekke album uitgebracht, vorig jaar eigenlijk, want we zitten natuurlijk al in 2013. En dat album heet Galaxy Garden. En de track die ik wil draaien heet New Color.

0: tracks van Galaxy Garden, het album van Lone. De laatste track die was samengemaakt met de waanzinnige producer met de mooie naam Machine Drum. Daar hou ik wel van die naam. Die heette As a Child en de eerste track heette New Color.
1: New Color. We zijn aan het einde van dit programma Jazz Not Jazz gekomen. En ik wou je nog even wat huishoudelijke mededelingen geven. Namelijk 3 tips voor begin februari. Of eigenlijk voor de maand februari. In het MC Theater komt op 7 februari de organist Lonnie Listen Smith in Amsterdam. Een week daarvoor, 5 dagen daarvoor, Rich Medina komt naar Nederland en die gaat spelen in de Bird in Rotterdam. En eind februari komt ook een heel bijzonder concert in het North Sea Jazz Club. Dat is die nieuwe club op het Westergasfabriek. Een heel mooie club. En daar komt de bijzondere pianist minimal Nick Barge. Dus dat is alle 3, denk ik, een speciale gelegenheid om te komen kijken. Jazz Not Jazz. Volgende week kan je luisteren naar Fremtunes. Dat is een nieuw mixprogramma samengesteld door DJ Maze, Rogier van Hout. Die komt om de week en die wisselt onze Jazz Not Jazz programma af. Die maakt te gekke mixtapes die je ook weer kan terugbeluisteren. Net als ons programma op concertcenter.nl of www.jazznotjazzradio.nl. Mocht je verzoeken hebben of andere wensen, dan kan je dat mailen naar info@jazznotjazz.nl. Dit programma werd samengesteld in samenwerking met Jazzism, presentatie Ruben van Roon en Wieboud Burkens. We gaan eruit met nog 2 tracks van Karim Riggins en ik zie je volgende week.

Luisteraars, welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz. Het is samengesteld door François van der Linde. En vandaag deel 2 van een tweedelige serie over vibrafonist Johnny Little. U hoorde in aflevering 1 dat vibrafonist Johnny Little een prima moderne jazzmuzikant was, die ook af en toe een paar hitjes scoorde met rhythm and blues doordrenkt spel. Eind jaren 60 bouwt Little dat werk in de populaire hoek uit. We beginnen met twee nummers van de live plaat Swinging at the Gate uit 1967, Minor Soul en Blues Time. Op orgel Jimmy Foster, bas Larry Gales, drums Josel Carter en congas Carlo Potato Valdez.

after you come back, though. Yeah. Uh-huh.

Dit was Johnny Little met Minor Soul en Blues Time. We gaan verder met LA Soul en Street Scene. En die komen van The Sound of Velvet Soul uit 1968. Little had hier niet de minste in de studio verzameld. De saxofoonsectie bestaat uit Frank West, Jerome Richardson, Joe Farrell, Seldon Powell en Saul Schlinger. Op bas Richard Davis en op drums Mel Lewis. Echte jazzmensen die met een zo'n redelijk commerciële job weer een maandje huur konden betalen. Daarna A Man and a Woman van het gelijknamig album op Solid State. Jim Foster op orgel, Richard Davis op bas en William Peppy Hinaant op drums en Johnny Pacheco op Latin percussie. Van Be Proud uit 1968 hoort u het easy listening-achtige Rosen Forest. Daarna Gwink van Glossy Enough for Jazz uit 1969. Het is, de titel dekt zeker de lading, een populaire tune met jazz feeling. Vervolgens gaan we naar Gunky van The Soulful Rebel uit 1969. Meneer Little had er duidelijk een handje van om onbegrijpelijke titels te verzinnen met een hoofdletter G. Op Gunky hoort u Billy Nunn op orgel, David Spinoza gitaar, Ron Carter elektrisch bas, Josel Carter drums, Ray Barreto op conga's. Een paar jaar later, het is dan 1972, leefde Little zich uit met jazz funk. Tall Hit is daarvan een sprekend voorbeeld. U hoort onder andere Marvin Cable op tenorsax, Butch Cornell op elektrische piano en Bob Crenshaw op elektrische bas. Als laatste hoort u dan Sent in the Clowns uit 1977, bekend van vertolkingen van onder andere Judy Collins en Frank Sinatra. Op orgel John Patton, synthesizer Paul Marshall, harp Robin Gordon, bas George Duvivier en drums Al Foster.

Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog meer informatie?

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag in een funky groove, de soul jazz opnames van rhythm and blues legende King Curtis. We beginnen met Da Do Da.

Je hoorde King Curtis met Da Doo Da. De tune van Curtis is verschenen op de plaat The New Scene of King Curtis op Prestige New Jazz in 1960. Op trompet Nat Adderley, die om juridische redenen geboekstaveerd als Little Brother. Piano Wynton Kelly, bas Paul Chambers, drums Oliver Jackson. De in Fort Worth, Texas geboren tenorsaxofonist begon in de band van Lionel Hampton. Nog snel maakte hij furoren in de rhythm and blues met hits als Soul Serenade, Memphis Soul Stew en Ode to Billy Joe. Ook werkte hij vaak als studiomuzikant en speelde hij mee op hits als Jaggedy Jag en Charlie Brown van The Coasters. In New York maakte hij deel uit van het befaamde studiokringetje rond Bernard Purdy, Jerry Germott en Cornel Dupree. King Curtis is te horen op Respect van Aretha Franklin en speelde ook mee op Franklin's Live at the Fillmore West. Curtis was beïnvloed door Lester Young, Eleanor Jacquet en Gene Emmons, maar was zelden als jazzmuzikant te horen. Hij was niettemin een prima saxofonist met een directe, ongecompliceerde en met blues doordrenkte stijl. Het Prestige New Jazz label koppelde Curtis begin jaren 60 aan moderne jazzcollega's. Je hoorde al een nummer van The New Scene. Van die plaat draaien we in dit blok ook In a Funky Groove en Willow Weep For Me. Hetzelfde jaar gaf Prestige Soul Meeting uit. Je hoort de titeltrack en vervolgens Lazy Soul bij de composities van Curtis. Hierop dezelfde line-up als op The New Scene. En tenslotte Cole Porter's What Is The Thing Called Love. Bas, Sam Jones, drums, Belton Evans.

En dit was King Curtis met Da Do Da in een funky groove. Willow Weep For Me, Soul Meeting, Lazy Soul en tenslotte What Is This Thing Called Love. In 1962 was Curtis nog eenmaal te horen op een jazzplaat. Prestige zette hem naast tenorcollega's Oliver Nelson en Jimmy Forrest en Soul Battle was een feit. Op piano Gene Casey, bas George Duvivier en drums Roy Haynes. We draaien eerst Nelson's Blues at the Five Spot. Als uitsmijter van deze aflevering hoor je Susan Tiesel's Evergreen Perdido. King Curtis kwam in 1971 dramatisch aan zijn einde. Toen hij zijn airconditioning naar boven wilde brengen in zijn appartement in New York, werd hij tijdens een ruzie met een drugsdealer in zijn portiek neergestoken. King Curtis was maar 37 jaar.

0: Ja, dit was ook een Hammond-organist, Thijs van Leer, wel bekend van Focus. Dit is ook de allerlaatste Focus-plaat. Ze zijn alweer bij nummer 10. De nieuwe Focus, zeg maar, niet meer met Jan Akkerman, maar met Menno Gootjes op gitaar, Bobby Jacobs op basgitaar, wel Pierre van der Linden, de oude Focus-drummer, zit erbij op drums. En natuurlijk Thijs van Leer, fluit, organ en gekke zanggeluiden. Het nummer heette All Hands on Deck. De nieuwe Focus is uit.
1: Jodelen doet hij niet meer, hè? Dat zei hij in de interview.
0: Nee, maar hij kan het ook niet meer.
1: Nee, dat zei hij, ja. Ja, lukt hem niet meer.
0: Dat is qua roken en zo, is dat iets te hoog voor hem. Hij doet het heel slim. Hij wijst dan altijd, als hij Hocus Pocus speelt, naar het publiek. Dus dat jodelt het publiek voor hem.
1: Ja, te gek. Mocht je deze tracks nou willen beluisteren, dan kan je dat doen op onze eigen website jazznotjazzradio.nl of via de concertzender. Maar wat tegenwoordig ook aan je groeit in populariteit zijn onze lijsten die we samenstellen op Spotify. En dat is heel simpel. Je gaat naar Spotify. Dat is een gratis account met reclame of ik geloof dat je €5 betaalt en dan krijg je geen reclame. En dan tik je daarin jazznotjazzradio en dan zie je daaronder per maand de tracks die wij hebben gedraaid en die ook te lezen zijn bij Spotify. Wat ik ook nog heel snel wilde meegeven voordat we alweer aan het eind zijn van dit programma is de agenda. Deze uitzending, het is vandaag 12 februari, maar we gaan iets verder naar voren zodat je kan rekening houden met de volgende artiesten die komen. Op 14 maart is dat Snarky Puppy. Dat is helemaal in. Ken je dat, Ruud?
0: Ja, ik heb er heel veel over gehoord. Ik heb de cd ook gehoord. Mij sprak het niet zoveel aan, maar heel veel mensen in mijn omgeving zijn er helemaal weg van. Dus ik zal wel ongelijk hebben, denk ik.
1: Ja, allemaal jonge gasten. Die drummer die zit er ook bij Badoo. En, ja.
0: Een soort all-star gelegenheidsband.
1: Ja, maar we allemaal jonge gasten.
0: Ja.
1: Dus het is een soort van fusion, avant la lettre en nou ja. Dat komt in North Sea Jazz Club op 14 maart. En dan kan je 2 dagen later kan je 1 deur opschuiven op het MC Theater. Dan komt Nicole Willis en de Sound Investigators op 16 maart. En 2 weken later kan je naar Rotterdam toe. Want daar komt Theo Parrish, de Detroit Techno grote held. 29 maart in Rotterdam in The Bird. Wat heb je voor ons nog in de aanbieding als laatste track, Ruud?
0: Als laatste track, om het toch een beetje akoestisch af te sluiten, is er afgelopen jaar een hele mooie cd uitgekomen van Paolo Fresu en Omar Sosa. Een Italiaans-Cubaanse samenwerking. Daar zit Jacques Merelbaum op cello bij. Die is bekend van de Jobim Band. Dat is een Braziliaanse cellist. En de track heet Crepuscolo.

Ja, dit was Crep Scorlo van Paulo Freso en Omar Sosa. Een hele mooie plaat. Die plaat heet Alma. Featuring Jack Morlenbaum. Dat is een Braziliaanse cellist. Dit was alweer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Elke zaterdag is er een jazzmiddag op de concertzender. Heel interessant. Tegenwoordig heeft Hans Dulver dus voor ons ook een uitzending op de concertzender met een waanzinnig jazzprogramma. Dat is wederom ook dan op zaterdag te beluisteren. Wij zijn ook weer te beluisteren. Alle jazz, beetje jazzprogramma's zijn dan op zaterdagmiddag te beluisteren. Heel interessant. Deze Jazz of Jazz aflevering wordt gemaakt in samenwerking met het jazzmagazine Jazzism. Als je wat info, als je wat tracks hebt of vragen hebt, dan kan je altijd info@jazznotjazz.nl kan je een e-mail naar ons sturen. Volgende week is er weer een uitzending van Framtunes, gemaakt door Framtunes. Dat is samengesteld door DJ Mace, alias Rogier van Hout. Het heet Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. En al deze uitzendingen kan je ook weer terug beluisteren op Uitzending Gemist. Dat is ook weer te vinden op www.jazznotjazzradio.nl. En al onze oude uitzendingen staan erop en van iedereen. Het is heel interessant om daar naartoe te gaan. We sluiten deze aflevering af met nog een track van die plaat Alma. Die heet Nenya. Tot over 2 weken.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grace, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Killer B3, oftewel een vuig uurtje Hammond jazz. We beginnen met Billy Larkin en Soul Sister.

Dat was Billy Larkin met Soul Sister van het album Ain't That a Groove uit 1966. Op tenorsaxofoon Fats Thiers, gitaar Jimmy Daniels, drums Jess Kirkpatrick. In het volgende blok beginnen we met swing orgel. Marlo Morris was voornamelijk bekend als swingpianist en arrangeur en speelde met Coleman Hawkins, Lester Young en Ben Webster. In het beroemde, met swinggiganten volgepropte tv-filmpje uit 1944, Jammin' the Blues, is Morris pianist van dienst. Morris speelde ook orgel. We draaien Play the Thing uit 1962 met onder andere Buck Clayton op trompet, Buddy Tate, tenorsax, Joe Jones, drums. Daarna Sir Charles Thompson. Thompson begaf zich naast de swing ook in de bebop scene. Op orgel maakte hij 2 LP's. Was een eerste uit 1959, Swing Organ, hoor je I Get a Kick Out of You. Vervolgens de pionier van het orgeltrio Wild Bill Davis. De veelzijdige Davis had in de jaren 40 al een groot stempel gedrukt op de populaire muziek door zijn deelname aan de band van R&B-pionier Louis Jordan en door zijn arrangement van April in Paris voor Count Basie. In 1951 bedacht hij de formule van het orgeltrio, bestaande uit orgel, gitaar en drums. We draaien zijn versie van Bobby Timmons' hardbop-klassieker This Here uit 1960. Tot zover de swingers. Gaan we verder met meer R&B-getinte orgeljazz. Eerst Sam Lazar met bluesklassieker C.C. Rider uit 1962. Dan Terrell Prout. Prout was een protégé van Ray Charles. Hij maakte in 1963 de plaat Princess op het label van Brother Ray, Tangerine. Nadien is niet veel meer van Prout vernomen. U hoort zijn versie van de Ray Charles klassieker Hallelujah, I Just Love Her So.

Dat waren Marlo Morris, Sir Charles Thompson, Wild Bill Davis, Sam Lazar en Terrell Prout. Voordat Rhoda Scott een ster werd in Frankrijk, speelde ze in een circuit van zwarte clubs aan de oostkust van de Verenigde Staten. De nog steeds actieve organiste stond onder invloed van gospel, klassieke muziek en mentoren als Trudy Pitts en Count Basie. Je hoort van de plaat Hey Hey Hey uit 1962 haar versie van Count Basie's Splanky. Op drums Billy Elliot, fluit Joe Thomas. Daarna Jimmy McGriff, die in 1967 zijn hitje I've Got a Woman, cover van Ray Charles hit, nog eens dunnetjes, of beter gezegd moddervet, overdeed met Fats Theus op tenorsaxofoon, Sonal Schwartz gitaar, Willie Jenkins drums. De titel luidde voortaan I've Got a New Woman. Vervolgens zijn collega Jackie Ivory met een ander nummer dat door Ray Charles bekend werd, namelijk Lonely Avenue van Doc Pomus. Daarna Johnny Hammond Smith live in 1963 met Black Coffee. Op tenorsaxofoon Seldon Powell, gitaar Eddie McFadden, drums Leo Stevens. Geen sax past beter bij het Hammond-orgel B3 dan de tenorsax. Min of meer het seculiere antwoord op de menselijke gospelstem en het orgel in de kerk. We gaan verder met de eensgezinde combinatie van Curtis Amy en Paul Bryant. Je hoort de slow blues Searching van de plaat Blues Message uit 1960. We gaan eruit met de obscure tenorsaxofonist Tommy Wales en organist Frank DeVito. Hun kwartet speelt Back at the Chicken Shack van Jimmy Smith. Uitgegeven op Man with a Horn in 1969.

0: Tot zover Vreemd Tunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Jibout Burkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog meer?
1: Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag Gator Tale. De eerste aflevering over tenorsaxofonist Willis Jackson. We beginnen met Please, Mr. Jackson.

U hoorde Willis Jackson met Please Mr. Jackson uit 1959. Op gitaar Bill Jennings, orgel Jack McDuff, bas Tommy Potter en drums Alvin Johnson. Getooid met de bijnaam Gator Tail in de band van Cootie Williams in 1948, begon Willis Jackson begin jaren 50 een loopbaan als honkende rock'n'roll saxofonist. In de jaren 60 bewoog de in 1928 in Florida geboren en in 1987 overleden Jackson zich richting soul jazz. Een switch die hem geen windeieren legde. Jacksons vette sound, toegankelijke stijl en bluesgevoel vielen enorm in de smaak. Zijn eerste band bestond uit Bill Jennings gitaar en nieuwkomer Jack McDuff op orgel. Van deze groep draaien we nu meerdere nummers. Eerst echter Benny Goodman's A Smooth One van Cool Gator uit 1960. Daarna Jackson's Gator Tail van Blue Gator uit hetzelfde jaar. Vervolgens Jackson's Sporten, verschenen op Cooking Sherry in 1961. Deze plaat won de Grand Prix de Disque in Frankrijk. Daarna de langzame blues This I'll Get To Ya, opgenomen in 1960, maar uitgegeven in 1965. Hoe dat zo? Nou, in 1965 waren Jennings en McDuff al lang gevlogen en had Jackson een nieuwe band met gitarist Pat Martino. En van die band gaf Prestige onder andere 4 live platen uit. Maar betalen wilde labelbaas Bob Weinstock echter slechts voor 1 plaat. Jackson, ook niet op zijn achterhoofd gevallen, stapte naar de Bond. Gevolg: ruzie. Weinstock ontbond Jacksons contract en ging die Weinstock nou 4 live albums achter elkaar uitgeven? Nee, dat zou commerciële zelfmoord zijn. Tussendoor gaf de Linkmichel een overgebleven sessie met McDuff uit met de titel Together Again, ook al was er van een reunie helemaal geen sprake. En wat gebeurde er? This I'll Get To Ya werd een smash hit. Het jaar erop gaf Prestige, ja hoor, de plaat Together Again Again uit. Ook dit was restmateriaal en daarvan hoort u nu de ballad medley September Song.

Dat was Willis Jackson met Thmoose One, Gator's Tale, Sporten, This'll Get To Ya en September Song Ballad Medley. Was het eerste blokje muziek gewijd aan Willis Jackson's populaire band met Bill Jennings en Jack McDuff? Nu hoort u een eerder genoemde constellatie met de jonge gitaarvirtuoos Pat Martino. Die was slechts 18 jaar oud toen hij bij Jackson in dienst kwam. We beginnen met Brother Elijah van Grease and Gravy uit 1963. De band bestond verder uit Frank Robinson op trompet, Carl Wilson orgel en Joe Hedrick op drums. Ten slotte twee nummers van de controversiële liveplaten die voor de overigens tijdelijke breuk tussen Jackson en Prestige zorgde. Het materiaal van de vier LP's komt van één optreden in de Allegro in New York en dat was in 1964. Van Soul Night Live draaien we The Man I Love. Als laatste in deze uitzending Satin Doll van Duke Ellington, uitgegeven op Live Action in 1966. Gruizige blues en een ruime portie evergreens, aldus het recept van de populaire tenorsaxofonist Willis Jackson.

Dit was Willis Jackson met Brother Elijah, The Man I Love en Satin Doll. En dit was dan weer Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio. Je hoorde Donald Byrd als opener en niet voor niks natuurlijk, want het zal je niet ontgaan zijn dat Donald Byrd, de trompetist uit Amerika, op 80-jarige leeftijd is overleden. Ja, ken jij hem eigenlijk, Rob?
1: Ik ken hem een beetje. Hij heeft volgens mij heel veel betekend voor de trompetwereld. En het leuke aan hem is dat hij zowel bij Art Blakey in de Jazz Messengers heeft gezeten. En later dus deze hippe, funky muziek heeft gemaakt. Dus het was volgens mij een hippe dude.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ken eigenlijk alleen maar die twee meer fusion-achtige platen. Maar ik zat vandaag even te scrollen in wat hij allemaal heeft gedaan. Hij heeft waanzinnig veel platen gemaakt, uitgebracht. En ook één plaat die heet Electric Bird. En dat is dan een beetje die Electric 70s Miles-achtige muziek. Maar mijn keuze kwam toch op deze favoriete track, want die heb ik heel veel gedraaid. En heel veel hip-hop DJ's ook. Public Enemy, Nas. En natuurlijk is die volgens mij bij het grote publiek groot geworden met Guru. Tot zover Donald Byrd. Jazz Not Jazz Radio in samenwerking met Jazzism hebben we vandaag weer een nieuwe lijst samengesteld met allemaal platen op de scheidslijn van jazz met hip-hop, funk, ambient, singer-songwriter, blues, whatever er langskomt. Wat heb jij vandaag voor ons meegenomen, Ruud?
1: Nou, we kunnen er niet omheen. De nieuwe James Blake die komt uit 8 april en die heet Overgrown. 11 februari jongsleden bracht hij de single uit. En bij mij op Facebook ging het meteen, bij al mijn vrienden, meteen het alarm af van dit is de plaat, de single. Dus ik ging er ook naar luisteren en ik moet je zeggen, ik ben het daar wel mee eens. Hier is de nieuwe James Blake en die heet Retrogate.

0: Ja, dit was de nieuwe James Blake. Retrograde heet hij. Retrograde. Great. Dat is Engels.
1: Waanzinnige track.
0: Ja, vind ik ook. Het is weer ouderwetse James Blake, maar toch weer verder gegroeid. Dat hoor je duidelijk qua sound, qua productie, qua song ook, qua tekst, eigenlijk alles. Dus ik ben heel erg benieuwd naar het nieuwe album.
1: Super. Ik heb een nieuwe plaat gevonden van Oh No. Dat is een hip-hopper. Die heet Michael Jackson, maar dat... Michael Jackson is eigenlijk ook geen hele normale naam in Amerika. Maar als je nou artiest heet en je bent en je heet Michael Jackson, dan kan je beter Oh No heten. Oh No draait al heel lang mee, maar die heeft een nieuwe plaat gemaakt en die heet Disrupted Ads. En daar staan allemaal korte tracks op. Ik wilde er graag drie achter elkaar draaien. En dan zal ik je straks nog wat meer vertellen over deze Oh No, want het is een heel speciale artiest.

0: enough to do that. I'll teach you better manners.
1: De nieuwe Oh No hoorde je, Disrupted Ads. Drie tracks achter elkaar, The Difference, Cleansing en Trapped In. En ik vind het een waanzinnige plaat. Hij is uitgekomen op Stone Throw. En Oh No, die heeft het niet van een vreemde, want zijn oudere broer, dat is Madlib. LA-based Stone Throw heeft hem opgenomen en hij maakt al jarenlang daar platen voor. En produceert ook. En het leuke vind ik daarvan bij dit soort producties, dat hij dus ook heel vaak niet rapt. En dat zie je wel bij meer van Stone Throw records, zoals Georgia Ann Muldrow of Dudley Perkins. Die maken heel veel instrumentale hip-hop platen en die rappen soms, maar soms ook helemaal niet. Tot zover Oh No.
2: Ja, we gaan door met wederom een plaat van het label Project Moon Circle. Daar heb ik het al vaak over gehad. Dat komt uit Berlijn. Dat is een beetje het hippe label van uit Berlijn, waar steeds de nieuwe muziek op uitkomt. Dit keer brengen ze uit een Brooklyn-based producer, beatmaker, die weer een hele vreemde naam heeft. Dus ik spel hem KRTS, Krts, of hoe je het ook wil zeggen. Ze maken het niet makkelijk. Hij heeft net een nieuwe plaat gemaakt, die heet The Dread of an Unknown Evil. En daar wil ik twee tracks van draaien, Strange Boys in Blue en Fire.

can we keep this fire?

0: Je luistert naar de monotone driekwartsmaat van Heather Pearls. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt op Ghostly International. Die heet Loyal, dat album. En er staan alleen maar dit soort hele monotone vibes op. Ruben, jij kwam er als eerste mee, een paar weken geleden. Ik vind het helemaal de bom.
1: Ja, uitgebracht op Ghostly International natuurlijk.
0: Ja, mooi hoor. En als je nou zegt van ik wil dit meer horen, terug horen, dan kan je dat doen. Niet alleen via onze uitzending Gemist bij de Concertzender of op jazznotjazzradio.nl. Maar dat kan je ook doen op Spotify. Dan ga je naar Spotify via Facebook of je kan ook zo inloggen. Lid worden hoeft geen eens. En dan zoek je, tik je in Jazz Not Jazz Radio. En dan kom je bij deze lijst aan. En per maand zetten we deze tracks, onder andere deze dus, in een verzamelaar. Dus dan kan je altijd die tracks terug horen.
1: Ja, de volgende track die we gaan draaien, die is weer uitgebracht op het Avine label. Avine Records, dat komt uit Zwitserland. Je hoort toch vaak bij ons Ghostly International, Leaving Records, Avine, Stone Throw. Allemaal een beetje dezelfde hippe labels zijn dat. Deze artiest, dat is eigenlijk de enige die we nog niet hebben gedraaid van alle artiesten die op Avine uitkomen. Die heet Sunscene, die is er ook het laatste bijgekomen en dat is Japans. Dat staat voor The Heart That Remains, Sunscene. En dat komt uit de Material Arts. Op de bio die op de site staat van het label staat dat hij een Swiss Army Knife is of electronic music. Dat vind ik wel heel mooi uitgedrukt. Dat die klopt. Staat wel. En de track die we gaan draaien heet Cloud Atlas. En die staat op de EP Muddle in the Middle.

0: Ja, dit was Trust van Gold Panda. Ook weer uitgekomen op het Ghostly International label. Wat toch wel vrij hippe muziek uitbrengt.
1: Ongelooflijk.
0: En deze Gold Panda komt uit Engeland. En is zeker bekend om zijn vorige te gekke plaat. Die wij ook vaak gedraaid hebben. Companion. Met dat onwijs mooie openingstuk Quitters Raga. Dus ik zou het zeker uitchecken op Spotify.
1: Dat brengt ons naar een nieuwe release van Toro Imoy. Dat is een gast die al langer meegaat, een producer. Maar die nu ineens in allerlei blogs en gossip sites wordt getipt als de nieuwe, weet ik niet wat, maar in ieder geval een nieuwe hype aan het creëren is. Toro Imoy, dat is een Amerikaan, maar Toro, dat is Spaans voor stier. En ik... Ja,
0: ik vind zijn echte naam vind ik eigenlijk veel funkier.
1: Nou, ik weet het niet. Als jij zou heten Chess Bundick, misschien heet je dan ook wel Toro Imoy. Maar goed, Toro Imoy heeft een aparte plaat gemaakt... wat al een beetje balanceert tussen dance en pop in. En dat maakt hem misschien ook wel bijzonder... en wat toegankelijker voor een breder publiek. En laten we een track daarvan draaien. Dat album heet Anything in Return. En de track die ik had geselecteerd, die heet A Rose Quartz.

0: Rose Quartz van het album Anything in Return. En Ruben, jij hebt goed nieuws, want hij komt eraan, hè?
1: Ja, hij komt eraan. Of hij is er al bijna. Maar in ieder geval, de single is al uit. We hebben het over Lewis Cole en onze Genevieve Artadi. De hipness uit New York. Ze zijn nu alleen naar L.A. verhuisd. Dus dat hoor je ook misschien wel in de muziek terug. Want in ieder geval, deze single is heel erg beïnvloed door Skrillex. En ik weet niet of onze luisteraars dat wat zegt. Maar dat is de uitvinder van de heftige dubstep. Wat nu helemaal in is op grote festivals. Deze single is daarom ook behoorlijk hard. Dus als je dit niet gewend bent, zet dan de radio ietsje zachter. En als je denkt van dit lijkt me goed, zet hem dan vooral ietsje harder. Check ook op YouTube even de fantastische videoclip erbij. Want dat ziet er allemaal helemaal te gek uit.
0: Weet je al wanneer dat album uitkomt?
1: Nou, het gekke is, daar doen ze heel mysterieus over. Ze zijn met een promotour bezig, maar ze komen overal behalve bij ons in de buurt.
0: Maar het viel me op in die promotour dat het niet heel veel gigs zijn.
1: Nee, want ze zijn ook nog helemaal niet zo bekend. Dus dat moeten wij met z'n allen echt heel erg...
0: Gaan wij wat aan doen?
1: Gaan wij zeker wat aan doen. En ik denk, wat ze doen is dat ze live gaan ze die album... bij die concerten gaan ze die al presenteren. Dus dan kan je hem al kopen. En ik denk als dat voorbij is, dat ze hem dan uiteindelijk uit gaan brengen.
0: Ja.
1: Maar goed, geniet van de eerste single. Die heet Dreaming on Forever.

0: Ja, dit was hem. Lewis Cole en Genevieve Artadi. Dreaming On Forever. Het is misschien niet wat we ervan verwacht hadden. Weer compleet iets anders. Maar dat maakt het wel weer heel erg kicken en leuk. Dat het weer een andere richting in gaat. Ik ben benieuwd of het album ook alleen maar dubstep is. Dan zou ik wel lichtelijk teleurgesteld zijn. Maar ik denk dat er wel weer heel veel diversiteit op staat.
1: Ik denk het ook. Want het vorige album was zo vreemd eigenlijk. Qua hele mooie stukken ballads. Free jazz. Heel commercieel. Alles door elkaar heen. Dus ik denk dat het ook zo'n mengelmoes wordt. Wat ook een interessante nieuwe release single is van een album wat nog niet uit is, is van Lapa Lux. Dat is getekend onder Brainfeeder. En Brainfeeder is dat hippe label van Flying Lotus, die allemaal leuke spannende artiesten, LA-based, vaak tekent. En dit is zo'n gozer, dat is een bedroom producer, die heet Stuart Howard. A.k.a. Lapolux. Die heeft een nieuwe plaat gemaakt. Heel benieuwd hoe die wordt, want die komt pas uit in maart. Nostalgic. Maar de single is wel uit en die heet Girl.

Ja, dit was Gurr, Lapalux. Deze track komt binnenkort uit. Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. In samenwerking gemaakt met Jazzism. Elke zaterdagmiddag is er een jazzmiddag met onder andere Hans Dulvers nieuwe programma Frontrunning. Heeft u verzoekjes of aanmerkingen? info@jazznotjazz.nl. En op Spotify staan onze lijsten op ons themakanaal Jazz Not Jazz Radio. Volgende week is er een uitzending van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Samengesteld door Rogier van Hout. Op uitzending gemist www.

Dit is Groove and Grace bij de Concertzender, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Gator Tale, de tweede en laatste uitzending over tenorsaxofonist Willis Jackson. We beginnen met A Hard Day's Night.

Je hoorde Willis Jackson met de Beatles tune A Hard Day's Night van de plaat Smoking with Willis uit 1965. Op trompet Franklin Robinson, gitaar Vincent Corrao, orgel Butch Cornell, bas Bob Bushnell en drums tenslotte David Niskanen. De voormalige rhythm and blues hunker Willis Jackson, bijgenaamd Gator Tail, werd in de jaren 60 populair als soul jazz artiest. We gaan verder met Oatmeal uit 1961, een compositie van Johnny Griffin. Havermoutpap als titel van een jazzsong. Het was in de jazzwereld en zeker in de soul jazz niet ongebruikelijk om te appelleren aan het dagelijks leven van het zwarte publiek. Aan de piano Jimmy Neely, bas Wendell Marshall en drums Gus Johnson. Daarna de Boogaloo Thunderbird van het gelijknamige album uit 1962. Op orgel Freddie Roach, gitaar Bill Jennings, bas Wendell Marshall, drums Frank Shea en congas Ray Barretto. In 1964 zocht Jackson zijn heil in de big band jazz op het Verve label. Je hoort Skillet van de LP Gator Tales. In hetzelfde jaar ging Willis gestaag door met platen maken op Prestige. Van Boss Shouting draaien we St. Louis Blues met Pat Martino op gitaar. Als laatste in dit blok Rhode Island Red van de LP Soul Grabber uit 1968. Op trompet Wilbur Bascomp, baritonsaxofoon Haywood Henry, orgel Carl Wilson, gitaar Wally Richardson, bas Bob Bushnell en tenslotte drummer Lawrence Rice.

Dit was Willis Jackson met Oatmeal, Thunderbird, Skillet, St. Louis Blues en Rhode Island Red. Eind jaren 60 neemt Jackson helemaal in de geest van de tijd wat meer funk-gerelateerde muziek op. We gaan verder met Starback van het gelijknamige album uit 1968. Op het orgel Trudy Pitts, gitaar Bill Jennings, bas Jimmy Lewis en drums Bobby Donaldson. Daarna de stevige groove Swive, Hips, van het gelijknamige album uit 1968. In de jaren 70 en 80 was de populariteit van soul jazz tanende met de introductie van fusion en synthesizers en het uiteenvallen van zwarte gemeenschappen door drugsproblematiek. Maar op meer bescheiden wijze bleef Jackson toch geliefd. Hij had vaste engagementen aan de Oostkust. Begin jaren 80 dook hij zelfs op in de legendarische jazzbar De Kroeg in Amsterdam. Gaan we verder met West Africa van het gelijknamige album Op Muse uit 1974. Op gitaar Ted Dunbar, Mickey Tucker elektrische piano, Bob Crenshaw bass, Freddie Waite drums en Richard Landrum congas. En dan tenslotte Bar Wars van het gelijknamige album uit 1978. Op gitaar Jackson's oude strijdmakker Pat Martino, orgel Charles Ireland, drums Idris Mohammed en conga's Buddy Caldwell. Willis Jackson overleed in 1987.

Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Birkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist.

Dit is de concertzender Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linde. Vandaag een orgeljazz-klassieker, namelijk Dynasty van Stan Getz. Op dit album uit 1971 spelen verder organist Eddie Lewis, gitarist René Thomas en drummer Bernard Lubat. We beginnen met Dum Dum Dum.

Joris Ten Getz met het Eddie Lewis Trio en Dam Dam Dam. Ten Getz had er in 1970 al een fantastische loopbaan op zitten. En ook een roerig leven, waarin hij worstelde met drugsverslaving en veroordelingen voor de wet. Wat huwelijken betreft liep het ook niet van een leien dakje en onder collega's stond hij niet bepaald als vriendelijk bekend. Toen hij op latere leeftijd een hartoperatie kreeg, zei trombonist Bob Brookmeyer: oh, hebben ze er eentje ingestopt? In de eerste plaats was Ten Getz natuurlijk een geweldige tenorsaxofonist die begin jaren 50 al klassiekers produceerde op het Norgren Verve label van Norman Granz. En begin jaren 60 een mateloos populaire voorman werd van de bossa nova hype. In de zomer van 1970 was Getz in Parijs een partijtje tennis aan het kijken. Even bijkomen van alle hectiek, zullen we maar zeggen. In Londen bezocht hij ook een optreden van het Eddie Lewis Trio met de Belgische gitarist René Thomas en de Zwitserse drummer Bernard Luba. Getz was onder de indruk en wilde meteen een plaat met ze opnemen. In januari 1971 nam de groep een paar nummers op in de studio. Toen overleed de vader van Ten Getz en keerde hij terug naar de Verenigde Staten. Eenmaal terug in Londen in maart nam de groep de rest live op in Ronnie Scott's. Het resultaat is Dynasty. De lyrische tenorsaxofonist met zijn warmbloedige toon is hoorbaar in zijn nopjes met het trio. Eddie Lewis krijgt alle ruimte en domineert mede het album. De van het Franse eiland Martinique afkomstige organist wijkt af van de Amerikaanse orgeltraditie. Hij speelt exotische lijnen en gebruikt een sound die neigt naar de toenmalige rock van Brian Auger en Keith Emerson. De band speelt een aantal van zijn sterke composities. Wat originaliteit betreft wordt hij geëvenaard door René Thomas. Niet voor niets door onze medewerker en drummer Erik Ineke, die regelmatig met hem speelde, geprezen als een van de grote moderne jazzgitaristen. Kortom, een intrigerende orgelcomboplaat. Het jaar erop speelde Ten Getz Jazz Fusion met Chick Corea en Tony Williams. Niet ondenkbaar dat de uitdagende muziek van zijn orgeltrio hem geïnspireerd heeft om nog eens wat verder te kijken dan zijn neus lang is. Je gaat luisteren naar Our Kind of Sabi, Benny Golson's I Remember Clifford, Theme for Emmanuel van René Thomas en tenslotte Song for Martine.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Big John, de eerste aflevering over organist Big John Patton. We beginnen met Fat Julie.

Dat was Big John Patton met Fat Judy uit 1965. Verschenen ook in dat jaar op de plaat Oh Baby. Op trompet Blue Mitchell, tenorsaxofoon Harold Vick, gitaar Grand Green, drums Ben Dixon. John Patton werd geboren in Kansas City in 1935. Hij verkreeg de bijnaam Big John niet omdat hij nou zo bijzonder groot was, maar vanwege het toentertijd bekende liedje Big Bad John. Patton speelde van 1954 tot 1959 piano in de band van de rhythm and blues zanger Lloyd Price. Daarna haalde hij, inmiddels ook muzikaal leider geworden, drummer Ben Dixon binnen. Dixon spoorde Patton aan om eens zo'n Hammond-orgel in die clubs te proberen. Patton maakte zich het orgelspelen eigen en werd een van de productiefste organisten in de Golden Age of Soul Jazz van de jaren 60. En nam een reeks platen op voor Blue Note. Big John Patton was thuis in R&B, maar had ook een hippe, moderne jazzconceptie. Zijn basspel en groove waren sterk. Zijn soundregistratie van het Hammond-orgel was heel herkenbaar, omdat het, mede door de uitstekende productie van geluidstechnicus Rudy Van Gelder, tot het einde van zijn loopbaan op Blue Note hetzelfde bleef. In dit blok eerst Along Came John van zijn gelijknamige debuutplaat uit 1963. Op tenorsax Fred Jackson en Harold Vick. Daarna Hot Sauce uit 1963. Op sopraansaxofoon en stretch George Braith, ook de schrijver van het nummer. En op trompet Tommy Turrentine. Vervolgens de blues groove The Way I Feel uit 1964 met Fred Jackson op tenor, Richard Williams op trompet. Op alle voorgaande tunes spelen Ben Dixon drums en Grant Green gitaar. Over Green zei Patton, Grant is my love. I never heard nobody play that guitar like that brother.

Big John Patton met Along Came John, Hot Sauce en The Way I Feel. We gaan verder met het Latin getinte Latona, verschenen op Let 'em Roll in 1965. Op vibrafoon Bobby Hutcherson. Daarna de jodel van Got a Good Thing Going On uit 1966. Op gitaar Grant Green. Vervolgens Dirty Fingers uit 1968. Het verscheen op A Certain Feeling. Patton speelt hierop samen met tenorsaxofonist Junior Cook, gitarist Jimmy Ponder en drummer Clifford Jarvis. Eind jaren 60 bewoog Patton zich richting jazz funk. We gaan er vandaag uit met Spirit uit 1968. Op trompet Vincent McEwen, tenorsaxofoon Harold Alexander, drums George Edward Brown en congas Richard Landrum. Big John Patton, hij overleed in 2002.

Dit was Big John Patton met Latona, de Jodel, Dirty Fingers en Spirit. Tot slot ook van Groove and Grease, hierbij de concertzender, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur

Dat was Big John Patton met The Silver Meter en gastrollen bij Lou Donaldson, Harold Fick en George Braith. Eind jaren 60 begaf Patton zich op het pad van jazzfunk. Patton's intense groove is opvallend. Tegelijkertijd getuigen polyritmiek en repertoire van progressieve intenties. Patton verwierf zich zo een plek tussen de vuige funk jazz van mensen als Lonnie Smith en het avontuurlijke post-bop werk van pionier Larry Young. We beginnen nu met Congo Chant van Understanding uit 1968. Op tenor saxofoon Harold Alexander en op drums Hugh Walker. Daarna Captain Nasty van Accent on the Blues uit 1969. Op tenor saxofoon Marvin Cabell, op drums Leroy Williams. Vervolgens Footprints van de onlangs overleden gigant Wayne Shorter en dat verscheen op Memphis to New York Spirit. Deze sessie uit 1970 is in 1996 op Blue Note heruitgegeven. Weer Cable op saxofoon, James Blood Ulmer op gitaar en Leroy Williams op drums. Als laatste Soul Connection, opgenomen op Nilva, het label van drummer Alvin Queen in 1983. Grant Reed op tenorsax, Gregen Mancour op trombone, Melvin Sparks op gitaar en Alvin Queen op drums. In het fusion- en disco-tijdperk van de jaren 70 en 80 was Patton, zoals zoveel Hammond-organisten, min of meer in de vergetelheid geraakt. In de jaren 90 kwam hij door de revival van rootsmuziek weer bovendrijven in Engeland en het Europese vasteland. Ook had hij trouwens een hoofdrol op twee albums van de avant-gardistische saxofonist John Zorn. Big John Patton overleed in 2002.

Dit was Big John Patton met Congo Chant, Captain Nasty, Footprints en Soul Connection. Dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.